0: Sheikh Jilly Mbacke moo jardi woote, nekkal fi baayam yoral nu yoon wi.
1: Sheikh Jilly Mbacke moo jardi woote,
0: nekkal fi baayam yoral nu yoon wi. Bu ngeen ma déggee, bu ngeen ma déggee, bu ngeen ma déggee, man Khady Ndiaye Serigne Jilly na ngeen ma ñaanal, ma yàgg fii way jàmbaar yoon wi.
1: Sergin ma déggee man Khady Ndiaye Serigne Jilly na ngeen ma ñaanal, ma yàgg fii way jàmbaar yoon wi. Bu la la la la bu la la la la
0: Khadi
1: Ndiaye Serigne Jilly na ngeen ma ñaanal, ma yàgg fi way jàmbaar yoon wi. Taxawlu naa fi julli ci taaxa, xayru yara mustawa ci
0: maam Awa sa baali maa ala wool way ji rugay ndigi Alhaji Fallou. Maam Awa warlu naa ci yow fu ma toll, guddee bëccëg di woy ci yow ak fàddilu.
1: Maam Awa warlu naa ci yow fu ma toll,
0: guddee bëccëg di woy ci yow ak fàddilu. Sala ñu jàmbaar yi